Radio Romantica loopt bijna ten einde en u luistert naar de laatste tonen van de derde symfonie van Anton Bruckner, uitgevoerd door het Concertgebouworkest onder leiding van Marius Jansons. U hoort een opname die in 2009 uitkwam op het eigen label van het orkest. We zijn daarmee bijna aan het einde van deze uitzending, die voor u en de concertzender werd samengesteld door Pieter de Oude.

U luistert naar de concertzender vanuit gebouw Music Cue in Amsterdam. Het komende uur deel 10 in de reeks De Piano-etude van oefening tot kunst. Onze reis door de muziekgeschiedenis op jacht naar piano-etudes is nog lang niet afgelopen. Toen ik er 10 uitzendingen geleden aan begon, had ik een verkeerd idee over de hoeveelheid etudes die er zijn geschreven. Hun aantal blijkt astronomisch en ik word me steeds meer pijnlijk bewust van alle werken en componisten die ik heb moeten overslaan. In de vorige aflevering zaten we in Rusland. We hebben toen geluisterd naar een aantal vroege etudes van Alexander Scriabin. Hij heeft de mogelijkheden binnen het genre etude zo verruimd dat we hem nog even in zijn ontwikkeling volgen. Tussen die vroege etudes en de volgende reeks liggen bijna 10 jaar. We zitten dan in 1903. Scriabin was altijd al behoorlijk excentriek, maar rond 1900 kwam hij in aanraking met een groep volgelingen van een filosoof die zich bezighield met mystiek en die dacht dat het einde der tijden niet meer lang op zich zou laten wachten. Scriabin, die in zijn jeugd al door zijn omgeving werd geadoreerd en daaraan gewend was geraakt, werd nog meer egocentrisch. En hij had revolutionaire ideeën over kunst en over zijn eigen rol voor het lot van de wereld. In Rusland werkte ze voor de revolutie nog met de Julische kalender. En die verschilt van de Westerse. Volgens dat systeem was hij geboren op tweede kerstdag. Ook daarom begon hij zichzelf steeds meer te zien als een messias. Tegen Liadov heeft hij een keer uitgeroepen: ik schep nieuwe werelden, ik ben een godheid. Het verhaal gaat dat hij in Zwitserland heeft geprobeerd op het water te lopen en uiteindelijk toch maar een bootje heeft gehuurd. Terug naar Scriabins etudes. De serie met als opus nummer 42 is nog tonaal, maar aan de eerste merk je meteen al dat de jas van de tonaliteit te krap is geworden. Hij zwerft door de toonsoorten en het ritme draagt ook nog eens bij tot de algehele onrust. Etude opus 42 nummer 1 van Scriabin dus door pianist Piers Lane.

Scriabin, Etude opus 42 nummer 1. Het onrustige karakter van deze muziek stijgt tot nog grotere hoogte in nummer 3 uit diezelfde reeks. Een en al trillers bezorgde deze etude de bijnaam de muskiet. De vreemde notenreeksen zoemen om je oren. Piers Lane speelt hem voor ons.

En zo heeft u kunnen luisteren naar de vierde symfonie, de Invocatio, van Ture Rangström. Michael Jurowski dirigeerde het Norrköping Symfonieorkest en de organist was Mark Falsche. Dan wil ik u nu graag muziek laten horen van Hilding Rosenberg. Hij leefde van 1892 tot 1985. In de jaren 30 en 40 van de vorige eeuw experimenteerde de Zweedse componist Hilding Rosenberg met symfonische werken welke hij de titel gaf Dramatorium. Een combinatie van drama, oratorium en symfonie. In zijn derde symfonie, met de titel De Vier Levensfasen van de Mens, staat de beroemde novelle van Romain Rolland, Jean-Christophe, centraal. In de originele versie van deze derde symfonie uit 1940 schrijft de componist een spreker voor. In de latere versies is die eruit gehaald. U hoort dadelijk een live-opname uit 1948 en fragmenten uit een opname uit 1977. Van deze symfonie van Hilding Rosenberg. Hij is zelf de spreker en hij dirigeert ook het Radiosjenst Symfonieorkest.

Dat was Tot Besluit, een live-opname vanuit het Concertgebouw in Stockholm. Fragmenten uit de originele versie van de derde symfonie. Met de titel De Vier Levensfasen van de Mens, van Hilding Rosenberg. Met de componist als spreker en hij dirigeerde ook het Radiotjenst Symfonieorkest. In ons volgende deel van dit programma, de Zweedse symfonie, laten we u meer horen van deze derde symfonie van Hilding Rosenberg. De samenstelling van dit programma had Cassandra van Acht. En nu, voor zover de tijd ons toelaat, hebben we nog een kleine toegift. Geen symfonisch werk, maar pianomuziek van Hilding Rosenberg.

Dit is de Concertzender met het programma Chroniek van de Nederlandse Muziek. Een in memoriam voor componist Otto Ketting. Op 13 december 2012 overleed een van onze belangrijkste componisten Otto Ketting op 77-jarige leeftijd. Vandaag twee wat langere stukken. Allereerst de symfonie voor saxofoons en orkest. Een werk dat Otto Ketting schreef in 1977. Voor dit werk ontving Ketting de Matthijs Vermeulenprijs in 1979. En bovendien de tweede prijs van het Rostrum of Composers van de UNESCO in 1980. Luistert u naar de symfonie voor saxofoons en orkest. Die worden uitgevoerd door de Nederlandse Saxofoonkwartet en het Concertgebouworkest onder leiding van Bernard Haitink.

Laat je paard schrapen met zijn hoef. Las scharren daar naar rotse hoef. Zo kwam de basbariton Robert Hall in een lied van Hans Pfitzner dit programma binnen galopperen. In dit liederenprogramma is hij, Robert Hall, vandaag onze hoofdpersoon. Men noemde hem onlangs in een concertaankondiging de ongekroonde koning van het lied. Ik vind dat niet een terechte titel. Hij is gevierd, geridderd door Nederland. Hij kreeg das große goldene Ehrenzeichen van de Niederösterreichische Landesregierung en door de stad Wenen geëerd met de titel Kammerzanger, dus de bekroonde koning van het lied. En hij vierde onlangs op 10 maart van dit jaar zijn 70ste verjaardag. De concertzender feliciteert hem van harte. Moed uit de Winterreizen van Franz Schubert.

Robert Hall samen met pianist Naum Grubert. Robert Hall werd in Rotterdam geboren, in 1947 dus. Het zich herstellende Rotterdam. Het eerste zingen deed hij in een kerkkoor. Ik kon het hardste brullen van allemaal, zegt hij later eens in een interview. De pianolerares van zijn moeder adviseerde hem om zangles te gaan nemen. En zo kwam hij op 16-jarige leeftijd bij Jan Vet. De eerste les bij hem begon al gelijk goed. Dat harde zingen van je, dat moet je maar laten. Als je later aan het conservatorium mag gaan studeren, kun je hard zingen. Maar nu doen we dat anderhalf jaar lang niet.

al als zij praat over liederen, bij een recital of een masterclass. Met grote bezieling en kennis van zaken kan hij de luisteraar pakken. Zo zegt hij, Hegel heeft een mooie verwoording. Die Schönheit ist das Geistige. Wat er achter de zang- of pianopartij schuilgaat, het wezen van de kunst bevindt zich achter, niet in de noten. Dat is ook zo wezenlijk in menige late compositie van Mozart, Liszt, Shostakovich, maar ook van Schubert. De franje is weg, alleen het wezenlijke resteert. Het Franse repertoire had hij ook graag gezongen, maar dat ligt voor zijn stem iets te hoog. En transponeren wilde hij niet, want meende hij, dan gaat de kleur deels verloren. Dan wordt het dof, bedompt, de sprankeling verdwijnt. De stemmen van Zuse, van Ruud van der Meer en natuurlijk van Bernard Kruijse waren er beter voor geschikt, vond hij. Toch vond ik een paar liederen en één daarvan laat ik u graag horen, in het Frans. Liederen van Alphonse Diepenbrock. Luistert u nu naar Recueillement uit 1907, op een tekst van Baudelaire en prachtig teder begeleid door Rudolf Janssen.

Ik blijf nog even bij Diepenbrock. Ik maak een lijntje. Diepenbrock ondervond grote invloed van Richard Wagner. Robert Hall heeft grote partijen gezongen in Wagner-opera's, met name in Bayreuth. Hij zong daar trouwens op de avond tussen twee meisterzingers een winterreize van Schubert. Maar nu een ballade van Diepenbrock, waarin ik meen een stukje Wagners Ring te horen. De König in Thule, op een tekst van Goethe.

een ballade van Diepenbrock. U luistert in dit programma, Die Zang een Lied, naar basbariton Robert Hol. Op concertcenter.nl in de gids vindt u een speellijst van dit programma. Ook alle eerder uitgezonden programma's zijn op de site terug te vinden en kunt u steeds weer beluisteren. Het grootste goed van het liederen zingen is het begrijpen van de taal, maar ook de goede uitspraak van de taal. Als zanger kom ik zelf uit de Udo Reinemann en Erna Sporenberg school. Articuleren, beter articuleren en nog beter articuleren heb ik steeds weer gehoord. Robert Hol is er een meester in en zijn leerlingen krijgen die degelijke school van goed uitspreken ook weer mee. In het eerder aangehaalde interview zegt hij: de consonanten moeten op de vloeiende lijn, op die frasering, als het ware worden uitgesproken. Dat zijn relatief eenvoudige dingen waar ik mijn leerlingen op wijs. Ik zeg zo vaak: eenvoud is het kenmerk van het ware. Dictie, tekstverstaanbaarheid, dat is ook wat Wagner wilde. Die leidenschaftliche vorm van sprechen die ik kenne, is zingen. Er moet een dimensie aan worden toegevoegd, anders is het in mijn ogen, zegt Hol, nutteloos. Als je nu in Bayreuth of elders gaat luisteren, zie je boventitels, want je verstaat werkelijk geen woord meer van wat er wordt gezongen. Dat is de uitkomst van puur verkeerd of hinkend onderwijs en niets anders. Het is niet alleen een kwestie van mooi zingen, maar ook van verstaanbaarheid. Dat wordt vaak vergeten. Een prachtig voorbeeld van het verstaanbare zingen van Hol kan ik u laten horen in Der Zwerg van Franz Schubert. Een lied uit 1822 op een tekst van Matthäus van Collin. Eigenlijk een vocaal drama voor meerdere stemkleuren, net als Erlkönig. Hol laat zich duidelijk horen als de verteller, als de koningin en als de dwerg. De voorgeschiedenis van de scène laat naar zich gissen. Een dwerg houdt van zijn koningin en zij, hoewel ze getrouwd is met de koning, van hem. De koningin en de dwerg komen overeen dat hij haar zal doden. Tijdens een boottocht wurgt de dwerg zijn geliefde koningin met een zijden koord en laat haar in het water zakken. Volgens de laatste zin, aan keiner Küste wird er je meer landen, laat hij zich dus met boten al opnemen door de zee. Prachtige muziek, vol woeste zee, liefhebbende woorden van de koningin, de moordscène en treurnis. Schubert op zijn grootst. En Robert Hol zingt dit samen met pianist Konrad Richter weergaloos mooi.

U luisterde naar Der Zwerg, Deutsch 771, van Franz Schubert. Een vocaal drama op een tekst van Matthäus von Collin, Robert Holl en Konrad Richter. Robert Holl voelde dus, zoals hij zei, zich bovenal thuis in het Duits, Oostenrijkse en Russische liedrepertoire. Zijn eerste echte kennismaking met het Russische lied was door een in Rotterdam wonende Russin die uitstekend piano kon spelen en hem de eerste Russische liederen liet instuderen. Tchaikovsky, Mussorgsky, Shostakovich, Rachmaninov, de grote Russische romantiek. Samen met Meisenberg, maar ook met Swatislav Richter, voerde hij werken uit van Russische componisten. Richter nodigde hem uit voor zijn festival in Moskou, decemberavonden, waar hij meerdere keren daarna heen ging. Richter zei eens tegen Holl: "Schön, dass Sie da sind. Wenn Sie da sind, ist die Poëzie da." Het grootst denkbare compliment van een grootmeester op de piano. Nu een lied in het Russisch van Tchaikovsky, Onder het kabaal van het bal, opus 38, nummer 3.

Een lied van Tchaikovsky, gezongen door Robert Hol, samen met Oleg Meisenberg. Wie Robert Hol zegt, zal ook direct Schubert noemen. Enorme bekendheid kreeg hij met zijn interpretaties van de liederen van Schubert door het geven van vele Schubertiades, Schubertavonden, recitals met en rond Schubert, Schubertfestivals en zijn lied Masterclasses. Maar Robert Hol is ook een warm pleitbezorger voor de liederen van Hans Pfitzner, een Duits componist, dirigent, operaregisseur en hoogleraar, die in Moskou geboren werd in 1869 en die overleed in 1949 in Salzburg. Robert Hol is president van het Pfitzner Gesellschaft en deze stichting koestert de muzikale nalatenschap van de componist. Een nalatenschap die, hoe het wordt gewend of gekeerd, van groot gewicht is en blijft. Pfitzners leven heeft roerige tijden gehad voor, tijdens en na de oorlog. En goed en fout is aan de orde. Ik heb nu geen tijd om daar dieper op in te gaan. Ik zal in de speellijst twee sites opnemen waar u meer kunt vinden over het leven van Hans Pfitzner. Nu muziek van hem, gezongen door Robert Hol samen met Konrad Richter. Drei Sonette, opus 41, für Männerstimme und Klavier, uit 1931.

Drei Sonette, opus 41, van Hans Pfitzner. De min of meer vergeten, maar ook vergruisde en gerehabiliteerde componist. Robert Hall woont al langere tijd in Oostenrijk, samen met zijn vrouw sopraan Ellen van Lier. Hij was vorige maand nog in Nederland om te zingen tijdens het internationale liedfestival in Zeist. Volgende maand staan er concerten in de agenda, samen met pianist Robert Leerbaumer in Schloss Halbturn en Stift Altenburg. Ik hoop daarmee nog lang door te kunnen gaan. Wat daarbij een doorslaggevende rol speelt, is serieuze zelfkritiek, zegt hij. De artistieke integriteit mag nooit en ten nimmer in het geding komen. Voor die tijd moet het echt afgelopen zijn. Dat geldt ook voor de dingen waar het op het eerste gezicht niet zo op aankomt, maar die ik vanuit mijn professie heel belangrijk vind. Bedankt, Robert Hall. Nog vele jaren in een goede gezondheid.

In dit programma Die Zank een Lied, te beluisteren bij de Concertzender op elke tweede en vierde zondag van de maand tussen 12 en 1, stond vandaag bas-bariton Robert Hol centraal. Ik hoop u de volgende keer weer te treffen. De techniek was in handen van Walter Belaert en mijn naam is Evert-Jan Nachtegaal.

Dag. Onbekende muziek en verwaarloosde componisten vormen een van de kerntaken van de concertzender. Een goed voorbeeld daarvan is Johann Nepomuk Hummel, leerling van Mozart, die leefde van 1778 tot 1837. Herkansing voor Hummel heb ik deze serie uitzendingen genoemd. En die ik heet Thijs Bonger. Technicus Ronald Visser en ik gaan ons een uur bezighouden met deel 11. Ik begin te merken dat dit een zeer langlopende serie uitzendingen aan het worden is. Omdat ik gaandeweg steeds meer muziek van Hummel ontdek die ik de moeite waard vind om te laten horen. We beginnen vandaag met een stel variaties voor cello en piano, opus 54. De officiële titel is Variazioni alla Monferrina. Nou, een Monferrina is een dans uit een mooie, glooiende streek in Piemonte, de Monferrato. Die dans was in de eerste helft van de 19e eeuw populair in heel Europa. Hummels collega-pianist Clementi, bijvoorbeeld, schreef er zelfs twee series variaties op. We weten dat Hummel een meester was in de kunst van het variëren. Nou, dat kunnen we volop horen in dit stuk van een kwartier, waarin cellist en pianist uitgebreid kunnen laten horen wat ze allemaal in huis hebben. We gaan luisteren naar een Italiaans duo, Arturo Bonucci cello en Aldo Orvieto piano.

Hummels Variaties opus 54 over een populaire dans uit de Monferrato-streek in Noord-Italië. Hummels schreef ze rond 1810, toen hij nog steeds in dienst was van het vorstenhuis Esterhazy. Op de voorpagina van onze site, concertzender.nl, staat een foto van hun gigantische paleis. En daar was hij verantwoordelijk voor de religieuze muziek. Maar als je ziet wat hij daarnaast al nog allemaal componeert en bijklust, dan lijkt het erop dat hij echt klaar staat om zijn vleugels uit te slaan. Maar dat hij het eigenlijk nog niet aandurft om zijn vaste salaris vaarwel te zeggen. In 1810 gaat er in Parijs een opera in première van Niccolò Isouard. Bij mijn weten een van de weinige componisten afkomstig uit Malta. De opera heet Cendrillon, is gebaseerd op het sprookje van Assepoester en wordt al gauw in heel Europa opgevoerd. Om die populariteit maximaal uit te buiten, maakt de componist, Niccolò Isouard heette hij dus, ik had eigenlijk nog nooit van hem gehoord, allerlei bewerkingen van tophits uit zijn opera. En hier komt er een mars uit Cendrillon, gearrangeerd voor militaire kapel.

Ja, tot zover de mars uit de opera Cendrillon van Isouard. Natuurlijk werd die opera ook opgevoerd in Wenen. Hummel dirigeerde zelf de voorstelling en hij was er als de kippen bij om pianovariaties daarover te schrijven. In die variaties, opus 40a, lijkt het soms of hij de muzikale toekomst voorspelt. Zo horen we in variatie nummer 3 een glimpje Schubert. In de bizarre vierde variatie wat Schumann en in variatie nummer 5 een bescheiden voorbode van Chopin. Maar die laatste twee waren, toen Hummel deze muziek schreef, net geboren en Schubert was pas 12. De laatste variatie is trouwens een Siege, een barokdans in 6/8 maat, die op het eind lekker virtuoos wordt. Goed, we gaan luisteren. Pianiste is Madoka Inoue.

Variaties opus 40a over een mars uit de opera Cendrillon van Isouard. Intussen bleef Hummel natuurlijk ook religieuze muziek schrijven voor de vorst Esterhazy. Hij is onwaarschijnlijk productief als componist in deze periode, dat wil zeggen rond 1810. Ik heb in mijn vorige uitzendingen al heel wat delen uit zijn missen laten horen. En we hebben er nog één over, de mis in Bes, opus 77. Bronnen spreken elkaar weer eens tegen over de ontstaansdatum. De een zegt 1805, de ander 1810. Uit deze mis draaien we een selectie. Bijzonder is dat er geen vocale solisten zijn. Koor en orkest doen alles. We beginnen met het uitbundige Gloria. Daarna heb ik gekozen voor het slotdeel uit dat Gloria, het Quoniam. Daarin laat Hummel horen hoe fantastisch die fugatisch kon componeren. En het credo daarna is hoogst origineel. Luister maar naar het Et Incarnatus Est met de tokkelende strijkers en de gewaagde modulaties die daarna komen. Het Sanctus is superkort, maar best wel heftig. Een vriendelijk wiegend Benedictus wordt onderbroken door een enigszins dreigende passage. En tot slot horen we het Agnus Dei, een vurig gebed dat bij het Dona Nobis Pacem omslaat naar een uiting van vreugde. En weer horen we een voorbeeld van Hummels expertise in het fugatisch schrijven. Hij was een vakman.

Collegium Musicum 90, onder leiding van Richard Hickox, voerde delen uit van de Mis in Bes, opus 77, van Johan Nepomuk Hummel. En dat vormde meteen weer het slot van deel 11 van de programmaserie Herkansing voor Hummel. Samenstelling was van mij en ik heet Thijs Bonger, techniek Ronald Visser. Wilt u reageren? Stuur dan een mailtje naar thijs.bonger@concertzender.nl. thijs.bonger@concertzender.nl. En Thijs schrijf je met een H. Bedankt voor het luisteren en tot 8 december, zelfde tijd. Nog een klein hoemeltoetje op piano.

U luistert naar de programma's met klassieke muziek hier bij de Concertzender. En dit uur een late wandeling met kamermuziek van twee onbekende Duitsers. Allereerst het tweede strijkkwartet van Wilhelm Kinsel. U hoort het Thomas Christian Ensemble.

Dat was het tweede strijkkwartet opus 99 van Wilhelm Kinzel, uitgevoerd door het Thomas Christian Ensemble. Een late wandeling met kamermuziek van onbekende Duitse componisten. Dit is Reisebilde opus 11 van Friedrich Kiel. U hoort cellist Hans Sendgraaf, hij wordt begeleid aan de piano door Christoph Ulrich.

Dat waren Reisebilder, opus 11, van de Duitse componist Friedrich Kiel. U hoorde cellist Hans Zenkraaf, aan de piano Christoph Ulrich. Kamermuziek van twee onbekende.

Dit is de Concertzender met meesterpianisten. In dit programma spelen grote pianisten grote, maar ook grote, kleinere werken. Bach was eind 18e eeuw zeer populair. Maar met Bach werd toen niet vadertje Johann Sebastian Bach bedoeld, maar zijn zoon, Carl Philipp Emanuel. Vader Bach werd pas later weer populair. En toen Mozart naar Bach verwees als zijn muzikale vader, was het ook niet Johann Sebastian die hij in gedachten had, maar alweer Carl Philipp Emanuel. Inderdaad, in de tweede helft van de 18e eeuw werd de naam Bach bijna uitsluitend geassocieerd met de initialen C.P.E. De muziek van Carl Philipp Emanuel Bach is dan ook verrassende muziek, boordevol vindingrijkheid en onvoorspelbaarheid. Plotselinge stemmingswisselingen, vreemde harmonieën en schokkende pauzes. En dat gaan we komend uur horen. Laten we maar eens losgaan met drie sonates, gespeeld door Michael Pletnev. Twee de sonates H47, H121 en H37.

Het is H47, H121 en H37 van Carl Philipp Emanuel Bach, gespeeld door Michael Pletnath. Emanuel werd geboren in 1714 als zoon van Johann Sebastian en zijn eerste vrouw Maria Barbara. Hij volgde het voorbeeld van zijn peetoom Georg Philipp Telemann door zich te kwalificeren als advocaat voordat hij aan een muzikale carrière begon. Hij verhuisde in 1740 van Leipzig naar Berlijn om klavecimbalist te worden aan het hof van Frederik de Grote. Hoewel hij rechtstreeks door Frederik lijkt te zijn benoemd, hij werd gekozen om de pasgekroonde monarch en muzikant te vergezellen voor diens eerste solofluitconcert, leek Bach niet veel vooruitgang te boeken aan het Pruisische hof. Hij werd nooit gecrediteerd als een officiële componist. Zelfs het bezoek van zijn vader aan het hof van Frederik in 1747, de nu legendarische ontmoeting die leidde tot de compositie van Das Musikalische Opfer, deed niets om de carrière van de zoon vooruit te helpen. Carl Philipp Emanuel was een van de eerste componisten die zichzelf geschikt achtte als literair onderwerp en schreef zijn autobiografie. Hierdoor weten we dat hij zijn periode van 20 jaar aan het hof in Berlijn als een tijd van frustratie en ontberingen heeft ervaren. Maar doordat hij dankzij een contract en een relatief genereus salaris maar eens in de 2 weken hoefde te spelen, werden zijn jaren aan het Pruisische hof buitengewoon productief. Zelf vond hij het merendeel van zijn muziek die hij toen schreef niet erg belangrijk. Sonates voor de dames, zoals hij het noemde. In de 18e eeuw lonkten steeds meer componisten met wisselend succes naar de vrije markt vanwege het wegvallen van feodale en kerkelijke banden en de mecenaten die daaraan vastzaten. Die vrije markt werd vooral gevoed door een groeiende interesse in huiselijk musiceren, want de zich emanciperende burgerij wilde op het stuk van kunst en cultuur niet bij de adel achterblijven. Het bespelen van harp, klavecimbel of pianoforte behoorde dan ook tot de standaardopvoeding van de burgerlijke dochters. De damessonates van CPE werden dus voor amateurs geschreven en het leverde hem wel een aanzienlijk tweede inkomen op. Maar evenzo waren zijn sonates voor Kenner und Liebhaber een succes. U gaat luisteren naar de sonates H66 van CPE, gespeeld door Marc André Hamelin en aansluitend een door hem gespeeld karakterstuk genaamd Lerman.

Tot slot van deze uitzending hoorde u van Carl Philipp Emanuel Bach de sonate H66 en Lerman H92. Dit was Meester Pianisten. Informatie over de gespeelde muziek kunt u zoals altijd nalezen op onze website. De samenstelling was in handen van Jeroen Hommels.

Dit is de Concertzender met het programma De Wandeling, waarin minder bekende kamermuziek. Vandaag aandacht voor de Tsjechisch-Franse componist Antonín Rajcha. Antonius Josephus Rajcha wordt in 1770 geboren in Praag, maar brengt het eerste deel van zijn leven door in Duitsland en Oostenrijk. Van 1802 tot 1808 werkt hij in Wenen als componist voor bruiloften en partijen. Maar grote meesters als Haydn en Salieri leren hem hier de fijnere kneepjes van het vak. Hij schrijft in Wenen veel kamermuziek. Later vestigt hij zich in Parijs, trouwt een Française en laat zich tot Fransman nationaliseren. Hij overlijdt op 66-jarige leeftijd in Parijs. We gaan luisteren naar Rajcha's pianokwartet in C-klein. Het wordt hier uitgevoerd door Jaroslav Tuma op fortepiano en het Kocian Quartet.

Jaroslav Tuma opvoerde piano en het Kotsian kwartet speelde Reicha's pianokwartet in E klein. En nu van dezelfde componist enkele werken voor Engelse horen, eerst een adagio en daarna een andante, uitgevoerd door Das Reichaische Quintett.

Zo klonk van Reicha, Adagio en daarna Andante voor Engelse horen, uitgevoerd door Das Reichaische Quintet. U hebt geluisterd naar het programma De Wandeling met muziek van Antonin Reicha. De muziekkeuzes van Jan Kruid, met dank aan Muziekweb Rotterdam. Samenstelling, techniek en presentatie, Bart de Neve.

Dit is de Concertzender. Dit is het programma Meesterpianisten. Hierin hoort u de grote pianisten, grote maar ook kleinere werken spelen. Vandaag zullen we, in vervolg op onze vorige uitzending, weer suites voor de piano beluisteren. Ondanks dat de Franse componist Jean-Philippe Rameau in zijn jeugd het Jezuïtencollege moest verlaten vanwege erbarmelijke cijfers, heeft hij later wel de basis gelegd voor onze moderne muziektheorie voor akkoord- en harmonieleer. En suites componeren kon hij ook als geen ander. Hier is pianist Jean-Pierre Ferret in de suite in A klein van Jean-Philippe Rameau.

pianist Jean-Pierre Ferré in de suite in A-klein van Jean-Philippe Rameau. Claude Debussy begon al jong aan zijn suite Bergamasque. Debussy was aanvankelijk niet van plan om deze vroege compositie te gebruiken, omdat hij niet zijn volwassen stijl erin herkende. Maar in 1905 accepteerde hij toch een aanbod van een uitgever die dacht dat ze succesvol zouden kunnen zijn. Inmiddels had Debussy in de tussenliggende 15 jaar al een zekere roem verworven. Succesvol werd de suite zeker. Het derde deel, Clair de Lune, is misschien wel Debussy's bekendste werk voor piano. Hier is die vierdelige suite Bergamasque door Ivo Jansen.

We horen Ivo Jansen in de Suite Bergamasque van Claude Debussy. En dan is daar natuurlijk ook Anton Arensky. Volgens zijn leraar Rimsky-Korsakov was hij gokverslaafd en bovendien drankzuchtig. Ook voorspelde hij dat Arensky snel vergeten zou worden. Dat laatste is in ieder geval niet waar, want gespeeld wordt hij nog steeds. Dit is zijn tweede suite voor twee piano's, gespeeld door Stephen Combs en Ian Munro. Muziek dus van Anton Arensky.

U hoorde de tweede suite voor twee piano's van Anton Arensky door Stephen Combs en Ian Munro. Dit is het programma Meesterpianisten bij de Concertzender. Nadat Igor Stravinsky het ballet De Vuurvogel voor orkest had gecomponeerd, werd een tweede ballet verwacht en wel de Sacre du Printemps. Maar hij had nog een ander ballet bijna af, namelijk de suite Petrushka. Die werd door Stravinsky eerst voltooid. Dit orkeststuk, Petrushka, heeft hij later voor zijn vriend en pianist Anton Rubinstein voor piano bewerkt. Stravinsky heeft altijd gezegd dat deze pianobewerking geen transcriptie is. Hij probeerde het geluid van het orkest niet te reproduceren, maar wilde in plaats daarvan een partituur componeren die pianistiek zou zijn. Ook al was het muzikale materiaal rechtstreeks afkomstig uit het ballet, Stravinsky wilde ook een werk schrijven dat pianisten zou aanmoedigen om zijn muziek te spelen. Het zou ook een werk moeten zijn waarin de pianisten hun techniek konden laten zien. Dat was een doel dat hij ruimschoots heeft bereikt. Trois Mouvements de Petrushka staat bekend om zijn beruchte technische en muzikale moeilijkheden. Alle drie de delen omvatten wilde en snelle sprongen die zich uitstrekken over twee octaven. Verder complexe polyritmes, extreem snelle delen en tremolo's. Het derde en grootste deel staat bekend om lange, meedogenloze trillers in drieën. Sommige zelfs in de vier vingers van de linkerhand, terwijl de duim een aparte melodie draagt. Hier is de vorige week overleden pianist Maurizio Pollini in deze Trois Mouvements de Petrushka van Igor Stravinsky.

Tot slot van onze uitzending hoort u Trois Mouvements de Petrushka van Igor Stravinsky door Maurizio Pollini. Dit was Meesterpianisten hier bij de Concertzender. Volgende keer besteden we meer aandacht aan Maurizio Pollini. Hij overleed onlangs. Informatie over de gespeelde muziek kunt u, zoals altijd, nalezen op onze website concertzender.nl. Samenstelling Jeroen Hommels.

Op de Concertzender kunt u het komend uur gaan luisteren naar fortepiano. En we gaan horen dat pianovirtuoos Jan Ladislav Dufsek ook mooie fortepianoconcerten aan het papier heeft toevertrouwd. Zoals al eerder in fortepiano speelt ook in deze aflevering fortepianist Andreas Steyer een hoofdrol. Hij zit deze keer achter een vleugel van Broadwood uit 1806. Zeker niet makkelijk is Dufseks fortepianoconcert in G-klein uit 1801.

Andrea Steyer speelde op een Broadwood-vleugel het pianoforteconcert in G, opus 49 van Jan Ladislav Dubček. Tsjechische componist-pianist die leefde van 1760 tot 1812 en waarvan u werken hoort in dit uur. Fortepianist Steyer dirigeerde tevens Concerto Köln. In het fortepianoconcert in Bes uit 1793 staat de 18e eeuw centraal. U hoort opnieuw Andrea Steyer en Concerto Köln.

Het fortepianoconcert in Bes van Jan Ladislav Dufsek door Andrea Steyer en Concerto Köln. U luisterde naar Fortepiano, samengesteld door Cassandra van Acht. De gegevens bij de muziek die u hoorde van Dufsek vindt u op concertzender.nl. Hier is tot slot nummer 1 uit Bagatellen van Ludwig van Beethoven door Melvin Ten op een Broadwood-vleugel uit 1817.

Orgelwerk, oude muziek op historische orgels, elke tweede maandagavond van de maand tussen 7 en 8 uur. In dit programma is de langlopende serie Onbekende Orgels in Groningen te horen, met voornamelijk barokmuziek. Luisteren dus naar Orgelwerk.

Dag, ik ben Thijs Bonger. We gaan vandaag verder met mijn serie programma's getiteld Geniale Muziekvrienden. Over de intensieve contacten tussen Haydn en Mozart. In de vorige uitzending waren we begonnen met een nieuwe serie van 6 kwartetten die Haydn schreef nadat hij met stijgende bewondering had geluisterd naar een paar kwartetten die Mozart had gecomponeerd onder invloed van Haydns expertise. Het gaat om Haydns kwartetten Opus 50, waarin hij geïnspireerd door zijn jonge vriend zijn ideeën over kwartetten weer enigszins heeft bijgesteld. Alle 4 de instrumenten hebben een gelijkwaardige rol en het divertimento-element, het luchtige van Haydns vorige kwartetten, is grotendeels verdwenen. Haydn hangt in Opus 50 veel minder de lolbroek uit. We sloten de vorige uitzending af met het openingsdeel van Opus 50 nummer 3. Een fragment uit dat deel stuurde Haydn trouwens naar zijn uitgever om een idee te geven wat hem te wachten stond. We gaan nu dus verder met de delen 2, 3 en 4 van Opus 50 nummer 3. Het langzame deel begint nogal apart. De cello mag het thema presenteren en wordt alleen maar begeleid door de alt. Die prominente rol van de cello, is dat misschien toch nog een gebaar van Haydn naar de opdrachtgever, koning Friedrich Wilhelm II van Pruisen? Want die was zelf een verwoed cellist en speelde altijd zoveel mogelijk mee met alle composities die hij had besteld. Over deze koning gaan we het straks nog uitgebreid hebben, omdat hij met zijn geld heeft gezorgd voor enorme hoeveelheden composities. Maar eerst nu delen 2, 3 en 4 van Haydns kwartet Opus 50 nummer 3. We horen het Tokyo-kwartet.

Het kwartet in S grote terts, opus 74, bijgenaamd het Harpenkwartet, uitgevoerd door het Artemiskwartet. Het Quartetto Serioso, opus 95, dat Beethoven een jaar later voltooide, markeert de grens tussen de werken van de zogenaamde middenperiode en de late periode. Ditmaal is de naam wel van Beethoven zelf. Wellicht vanwege het derde deel, dat Allegro assai vivace ma serioso heet. Een scherzo dat eigenlijk geen scherzo is, want de toon is inderdaad niet scherzando, maar serioso, serieus. De opdracht van dit werk aan zijn vriend, de amateurcellist Nikolaus Zmeskal von Domanowitsch, heeft zeker te maken gehad met de ernst van dit kwartet. Beide heren, Zmeskal en Beethoven, waren vrijgezel. Zmeskal uit overtuiging, Beethoven tegen zijn wil. Tijdens een vriendschap van meer dan 35 jaren dineerden zij geregeld samen en bespraken hun gekozen of onverkozen lot. Zoals juist in 1810 Beethovens teleurstelling dat de verbintenis met de 18-jarige Therese von Malfatti onmogelijk bleek, maar ook een relatie met Antonie von Birkenstock of met Josephine von Brunswick in rook waren opgegaan. Beethoven had dit werk met veel nadruk voor een kring van intimi en van kenners bestemd. Toen een Engelse collega verzocht het werk tijdens een openbaar concert in Londen te laten uitvoeren, liet Beethoven weten: het kwartet is voor een kleine groep connoisseurs geschreven en mag nimmer in het openbaar worden uitgevoerd. Indien je enkele kwartetten voor een openbare uitvoering wenst te ontvangen, dan zal ik deze zo nu en dan met dat doel voor je componeren. Geen van de kwartetten van Beethoven is zo compact en doortimmerd geconstrueerd als juist opus 95. Het is te begrijpen dat de late 19e eeuw naast de omvangrijke allerlaatste kwartetten juist dit werk graag op de programma's plaatste. Bovendien meende men dat de symfonische kracht ervan om een bewerking voor de grote zaal vroeg. Dus voor een omvangrijk strijkorkest bijvoorbeeld. Vandaar dat ik nu eerst het eerste deel, Allegro con brio, laat horen in de bewerking door Gustav Mahler, en daarna de overige drie delen in de oorspronkelijke versie voor strijkkwartet. Bovendien geeft dat ook aan hoe de 19e eeuw geprobeerd heeft om de intieme setting van strijkkwartetten open te breken door in zo'n orkest- of strijkorkestbewerking het werk voor een groter publiek open te stellen. Of dat veel heeft bijgedragen aan de bekendheid ervan, is moeilijk na te gaan. Wel is duidelijk dat tegen de tijd dat Mahler deze bewerking maakte, de strijkkwartetten van Beethoven inmiddels door bijvoorbeeld het Joachim-kwartet, Jozef Joachim de vriend van Brahms, al uitgevoerd werd in concertzalen met ruim meer dan 800 tot 1000 bezoekers die erin konden. En dat is toch iets anders dan die intieme setting die Beethoven ooit voor ogen stond. U krijgt dus nu te horen het kwartet in F grote terts opus 95, bijnaam Serioso, in de orchestratie van Mahler wat betreft het eerste deel, Allegro con brio, uitgevoerd door het Amsterdam Sinfonietta onder leiding van Lev Marquis, en direct erachteraan de overige drie delen, Allegretto ma non troppo, Allegro assai vivace ma serioso, en het Larghetto espressivo overgaand in Allegretto agitato, en dat uitgevoerd door het Emerson String Quartet.

Dat was het kwartet in F, grote terts, opus 95 van Beethoven, waarvan u het eerste deel hoorde in de orchestratie door Gustav Mahler, uitgevoerd door Amsterdam Sinfonietta onder leiding van Lev Markies, en de overige drie delen uitgevoerd door het Emerson String Quartet. Na dit kwartet zou Beethoven 14 jaar geen kwartetten meer schrijven. Deels ook omdat zijn geliefde Ignaz Schuppanzigh naar Petersburg was vertrokken en daar jarenlang heeft gewerkt en pas in de jaren 20 weer terugkwam naar Wenen. Deels wellicht ook omdat hij in die jaren niet fysiek in goede staat was, voortdurend klaagde over van alles, geprobeerd heeft om door te componeren, maar letterlijk, je zou bijna moeten zeggen, met de hak in het zand en de kont tegen de krib werkte en langzaam produceerde. Kortom, daar komen we op terug in een volgende aflevering van het strijkkwartet, gemaakt door Leo Samema, waarbij de techniek werd verzorgd door Dirk Winkel.

Deze maand is In de Schijnwerper gewijd aan Robert Schumann, die leefde van 1810 tot 1856. Vandaag in het programma In de Schijnwerper twee stukken. We beginnen met de introductie en Allegro Appassionato, opus 92, een werk dat Robert Schumann schreef in 1849. Luistert u naar pianist Jan Lisiecki. Hij wordt begeleid door l'Orchestre dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. En dat orkest staat onder leiding van Antonio Pappano.

We begonnen dit programma met werken van Robert Schumann met de introductie en Allegro Appassionato, opus 92. Pianist was Jan Lisiecki. Hij werd begeleid door l'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Antonio Pappano was de dirigent. Hij maakt nu plaats in dit programma voor John Elliott Gardiner en die voert het Orchestre Révolutionnaire et Romantique aan in de symfonie in S nummer 3, opus 97, bijgenaamd de Rheinische. Robert Schumann schreef het in 1850. Er zijn 5 delen: leebhaft, scherzo sehr mäßig,

In dit programma In de Schijnwerper, waarin het gaat over werken van Robert Schumann, luisterde u naar symfonie nummer 3 in S, opus 97, bijgenaamd de Rheinische Symfonie. Een stuk uit 1850. L'orchestre révolutionnaire et romantique stond onder leiding van John Elliot Gardiner. Dan gaan we verder hier bij de concertzender met het programma In de Schijnwerper met het Requiem für Mignon, opus 98b. En Robert Schumann schreef dit stuk in 1849. Het is een stuk op tekst van Johann Wolfgang von Goethe. Ik noem u de solisten. Sopraan is Helen Donat. De alt Marianna Lipovcek. Thomas Moser tenor. En Jan-Hendrik Rotering is de bas. Het koor en het symfonieorkest van de Bayerischen Rundfunk staat onder leiding van Wolfgang Sawallisch.

Ten slotte in dit programma In de Schijnwerper luisterde u naar het Requiem für Mignon, opus 98b van Robert Schumann. En dat bracht ons aan het einde van dit programma In de Schijnwerper, gewijd dus aan werken van Robert Schumann. Samenstelling Egbert Randewijk, met dank aan Muziekweb Rotterdam.

In het komende uur kunt u bij de Concertzender gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van ons programma Zwerven. Dit keer gaan we zwerven door de romantiek. En in deze aflevering Franse componisten die de laatste jaren in de belangstelling is gekomen. Wie staat centraal? En het is Louise Varenk-Dumont, geboren in 1804, overleden in 1875. Varenk was afkomstig uit een bekende beeldhouwersfamilie. Haar grootvader, vader en haar broer Auguste Dumont waren bekende beeldhouwers. En op jeugdige leeftijd maakte Louise indruk als pianiste. En toen ze 15 was, nam ze les in orchestratie en compositie bij Anton Reicha. En ondanks haar vroege huwelijk op 17-jarige leeftijd met de 10 jaar oudere fluitist Jacques Aristide Varenk zette zij een eigen carrière door. Haar composities vonden waardering, onder andere bij Robert Schumann. Haar kamermuziek werd regelmatig uitgevoerd en ook haar symfonieën werden gespeeld in Parijs, maar ook buiten Frankrijk. Van 1842 tot 1873 was ze de eerste en ook enige vrouwelijke professor voor piano aan het Parijse Conservatorium. In dit programma horen we twee werken van haar, een sonate voor pianoforte en viool en haar derde symfonie. En we beginnen dan met de sonate voor pianoforte en viool, nummer 1 in C-klein opus 37. Die dateert uit 1848 en bestaat uit 3 delen. In 1850 werd het werk in Parijs uitgevoerd door Varenk zelf samen met violist Joseph Joachim. En nu hoort u een opname van Anders Musquin's forte piano en Alexandra Kwiatkowska viool.

We begonnen deze aflevering van Zwerven door de Romantiek met de sonate voor piano forte en viool, nummer 1 in C klein opus 37 van Louise Farenc, uitgevoerd door Anders Muskens en Alexandra Kwiatkowska. Tussen 1841 en 1847 componeerde Louise Farenc 3 symfonieën en daarvan gaan we nu de laatste, die staat in G klein, horen. En met deze symfonie maakte Farenc de meeste indruk. Tijdens een abonnementsconcert in Parijs werd deze symfonie uitgevoerd door één van de belangrijkste orkesten in die tijd. En nu hoort u een uitvoering door het Ensla Orchestra onder leiding van Laurence Equibet.

En het tweede werk dat we hebben laten horen van deze componiste Louise Varenck was haar symfonie nummer 3 in G klein, opus 36. U hoorde een uitvoering door het Insula Orchestra onder leiding van Laurence Equibet. Dit was Zwerven door de Romantiek, de speellijst, dus de informatie over de muziek die u heeft gehoord. Die kunt u vinden in de gids op concertcenter.nl en die informatie kunt u ook lezen via onze app. Het programma werd samengesteld door Johan van Veen. En in de minuten te gaan tot het volgende programma hoort u Els Biesemans op fortepiano met het Allegro molto in C klein van Fanny Hensel Mendelssohn.

Dag, ik ben Thijs Bonger met De Wandeling, waarin we bij de Concertcentrum proberen om vergeten componisten in het zonnetje te zetten. Een tijdje geleden kwam ik bij toeval terecht bij de mij totaal onbekende Oostenrijkse laatromantische componist Joseph Laber, vriend van Brahms. Ik vind zijn muziek toch wel zo de moeite waard dat ik er al 2 uitzendingen aan heb gewijd. En vandaag doe ik dat weer. Eerst zal ik even zijn cv recapituleren. Joseph Laber werd geboren in 1842 in Bohemen. Zijn ouders kwamen allebei oorspronkelijk uit Wenen. Zijn vader werkte bij een staalfabriek, maar had in zijn jonge jaren ook gecomponeerd. Interessant en fascinerend als je leest dat die vader behoorde tot de vriendenkring van Schubert. Zijn zoontje Joseph kreeg op zijn 3e zo heftig de pokken dat hij blind werd. Blind zijn was in die tijd nog zwaarder dan nu. Zo werd het Braille-alfabet pas universeel in 1854. Maar na het blindeninstituut kon Joseph toch naar het conservatorium. Daarna ging hij op tournee als pianist en raakte bevriend met koning Georg V van Hannover, die net als hij blind was. Die benoemde hem uiteindelijk tot hofpianist. En in die hoedanigheid speelde hij vaak samen met de groot violist Joseph Joachim, boezemvriend van Brahms. Ook Laber en Joachim raakten bevriend. Toen Pruisen in 1866 Hannover annexeerde, verhuisde de afgezette koning Georg V naar Wenen. En Laber ging met hem mee en verdiende daar de kost als piano- en compositieleraar. Hij gaf onder andere les aan Arnold Schönberg en Alma Mahler. Iets later maakte hij ook carrière als organist. 30 jaar was hij leraar aan het Joodse Blindeninstituut. Nou, dat wilde ik voorlopig even kwijt over Labers leven. In Wenen stond hij meer bekend als pianist en organist dan als componist. Dus zoek je tevergeefs naar Labers composities in recensies in de Weense kranten. Maar op elke instrumentalist werd er in de late 19e eeuw toch wel druk uitgeoefend om ook eens eigen werk uit te voeren. Waarschijnlijk schreef Laber in 1880 met dat doel zijn quintet opus 3. De bezetting is dezelfde als in Schubert's populaire Forelle quintet. Dat wil zeggen piano, viool, alt, cello en contrabas. Speciaal de bassist krijgt het voor zijn kiezen in dit stuk. Laber schreef deze partij voor de virtuose bassist van het orkest van de Wiener Hofoper. Die was blijkbaar niet bang om de hoogte in te gaan. De bassist mag dus uitgebreid losgaan in een paar solo's. Goed, dan gaan we nu luisteren naar het quintet in E-klein van Joseph Laber.

U luisterde naar de eerste Symphonia Concertante, opus 9 van Joseph Boulogne, Chevalier de Saint-Georges. Miroslav Vilimek speelde viool, ook Jiří Cílak viool en het Pilsen Radio Symfonieorkest onder leiding van František Preisler. Diezelfde uitvoerende gaan door en daar voegt zich bij de altviolist Jan Motlik. En ze gaan u laten horen de tweede Symphonia Concertante in A groot, opus 10.

Dat waren twee Symphonia Concertantes, opus 9 en opus 10, van meneer Joseph Boulogne, chevalier de Saint-Georges. En die leefde van 1745 tot 1799. In 1779 schreef hij twee symfonieën in zijn opus 11. U kunt nu gaan luisteren naar de eerste symfonie in G groot. En het is eigenlijk een ouverture in Italiaanse stijl. En het doet sterk aan Mozart denken. Het is dan ook niet zo heel vreemd dat Boulogne ook wel eens de zwarte Mozart genoemd werd. In 1780 heeft deze compositie is ook gebruikt als l'amant anoniem in de opera comique. U kunt nu luisteren naar het Orchestre de Chambre de Versailles onder leiding van Bernard Waal.

Het Orkest de Chambre de Versailles speelde de eerste symfonie in G groot, opus 11 van Joseph Saint-Georges. Soms hoor je alleen maar Joseph Boulogne en dan zegt iemand weer het is Joseph Boulogne Chevalier. Maar zijn hele naam is dus Joseph Boulogne Chevalier de Saint-Georges. De componist die leefde van 1745 tot 1799. Dat was dus de eerste symfonie uit opus 11, nu die tweede. Tweede symfonie in D groot, ook uit opus 11. Het zijn dezelfde uitvoerende. En u hoort dat hij al een beetje onder invloed komt van Beethoven, waar hij later meer naar heeft geluisterd. De tweede symfonie in D groot.

0: Bernard Waal dirigeerde het Orkest de Chambre de Versailles. En met deze twee symfonia's en twee symfonieën, opus 9, 10 en 11, besloten we onze 11-delige serie over de Afro-Franse componist Joseph de Saint-Georges. Dit programma werd voor de Concertzender samengesteld door Cassandra van Acht. En op onze site concertzender.nl is een programmagids aan te klikken waarop u gegevens zoals titels en namen nog eens kunt nalezen.
1: Wereldmineralen op de tweede en vierde vrijdagavond van de maand van 10 tot 11 combineert diverse genres wereldmuziek met oog voor de actualiteit en in verrassende combinaties. Luister dus naar Wereldmineralen.

Dit is de Concertzender met meesterpianisten. In dit programma spelen grote pianisten grote, maar ook grote kleinere werken. Bewonderd om zijn vakmanschap, maar soms onterecht bekritiseerd vanwege zijn eclectische leentjebuur, stierf in 1983 de Argentijnse componist Alberto Ginastera op 67-jarige leeftijd in Genève. Ginastera kreeg veel aandacht voor zijn opera's Don Rodrigo en Bomarzo. Die laatste veroorzaakte in 1967 een schandaal vanwege het sterk seksuele karakter en het geweld. Vier jonge dansers beëindigden vlak voor de première in Amerika hun medewerking vanwege de erotische suggestiviteit van de opera, die datzelfde jaar nog in Buenos Aires werd verboden en vijf jaar moest wachten op zijn eerste opvoering. Gelukkig blijft pianomuziek doorgaans verschoond van dit soort kritiek en daar gaan we ons dit uur op concentreren. Ginastera, in uiterlijk en houding ingetogen, formeel en bankierachtig, kwam in de jaren 60 naar voren als de meest succesvolle en belangrijkste Zuid-Amerikaanse componist, als opvolger van de Braziliaanse Heitor Villa-Lobos. Critici vergeleken Ginastera's muziek vaak met muziek van anderen. Met Debussy voor zijn levendige kleur en golvende stemlijnen. Met Bartok voor zijn nieuwsgierige mix van wreedheid en nervositeit. En met Stravinsky voor zijn ritmiek. We gaan nu luisteren naar Ginastera's Tres Danzas Argentinas opus 2 en drie stukken opus 6, gespeeld door Barbara Nisman.

U hoorde Santiago Rodríguez, die de eerste pianosonate speelde van Alberto Ginastera. Ginastera had een instinctieve kennis van het toetsenbord. Een indrukwekkend vermogen om coloristische en ritmische mogelijkheden en lyrische en percussieve kwaliteiten te benutten. Tegelijk wist hij goed wat aangeboren pianistisch was, wat zou werken en comfortabel onder de hand zou passen. Na zijn studie bij Aaron Copland in de jaren 40 keerde Ginastera terug naar Argentinië met hoge verwachtingen om van zijn land een plek te maken voor serieuze muzikale studie. Het was een tijd van politieke onrust onder het regime van Perón. Toen Ginastera in 1952 weigerde om het door hem gestichte conservatorium naar Eva Perón te vernoemen, verloor hij zijn aanstelling. We gaan nu luisteren naar zijn tweede pianosonate, gespeeld door Barbara Nisman.

U hoorde Ginastera's tweede pianosonate, gespeeld door Barbara Nisman. Al worstelend tegen de dictatuur van Juan Perón raakte hij niet alleen gedesillusioneerd door Argentinië, maar ook steeds minder op zijn gemak met het frame een Zuid-Amerikaanse componist te zijn. Tegen het begin van de jaren 60 begon hij in een atonale, modernistische stijl te schrijven, waarin hij zich losmaakte van zijn Latijns-Amerikaanse identiteit. Het leverde hem veel lof op. In 1971 verliet hij Argentinië voorgoed. In de laatste composities van de expat in Zwitserland klinkt toch weer een onverbiddelijke band door met de muziek van zijn geboorteland. Tegenwoordig wordt juist die muziek van Ginastera regelmatig uitgevoerd. Het bijzondere van Ginastera is het heen en weer gaan tussen een oude en een nieuwe identiteit. De poging zijn band met Latijns-Amerika af te schudden, het aanknopen bij de moderne wereld en het weer terugvallen op zijn roots. Ondanks zijn beladen relatie met Argentinië is het juist zijn muziek die geïnspireerd is op dat geboorteland die Ginastera een plaats geeft op de concertpodia van de wereld. We gaan tenslotte luisteren naar de Suite de Danzas Criollas van Ginastera, gespeeld door Miriam Conti.

U hoorde de suite de Danzas Criollas van Ginastera, gespeeld door Miriam Conti. We sluiten af met een rondo opus 12 van Ginastera, gespeeld door Ryoko Kondo.

Dit was Meesterpianisten. Informatie over de gespeelde muziek kunt u zoals altijd nalezen op onze website. De samenstelling was in handen van Jeroen Hommels.

U luistert naar de Concertzender, u luistert naar Klankkleur. Vandaag deel 9. Floor Alparts en James Ensor. In 1929 was het voor een van de beroemdste kunstenaars van België, James Ensor. Hij leefde van 1860 tot 1949 een belangrijk jaar. Hij wordt baron en er komt een belangrijke overzichtsentoonstelling van zijn werken in Brussel. De Antwerpse componist, dirigent en conservatoriumdirecteur Floor Alparts schreef in die tijd de James Ensor suite. In de zomer van 1930 klonk deze voor het eerst in de koerzaal van Oostende. 4 schilderijen van de expressionist Ensor staan centraal in dit werk, zoals de intocht van Christus in Brussel. Ensor was zeer vereerd met deze expressionistische suite. Dit werk horen we nu in een uitvoering door het Vlaams Radioorkest onder leiding van Michel Tabachnik.

getoond zet optimisme. Dit et resurrexit en credo uit Haydn's Missa Chilensis. Maar er is natuurlijk ook ruimte voor ernst. In die categorie horen twee stukken thuis. Het schitterende Gratias Agimus Tibi. Een goed voorbeeld van hoe doorzichtig Haydn zijn fuga's kon houden. De muziek klinkt nergens te geleerd. En meteen daarna draaien we het behoorlijk sombere Benedictus voor koor.

Twee delen uit Haydn's Missa Chilensis in een uitvoering onder leiding van Jos van Immerzeel. Nog twee gedeeltes uit deze mis wil ik laten horen. Eerst het Et Incarnatus Est, waarin de solisten uitgebreid aan bod komen. En tenslotte het afsluitende Dona Nobis Pacem voor koor.

Twee delen uit Haydn's Missa Chilensis, Hoboken 5. Het is dus heel goed mogelijk dat Haydn, toen hij op zondag 26 december 1790 ter kerke ging, tot zijn verrassing werd getrakteerd op deze muziek. Hadden ze die geprogrammeerd om hem een plezier te doen? Het lijkt er wel op. Maar er is ook een tweede mogelijkheid. In 1782 had Haydn nog een Missa Chilensis geschreven in dezelfde toonsoort. Uit die mis draaien we zo meteen nog een paar delen. Maar eerst vertel ik iets over wat Haydn nog meemaakte na afloop van de mis. Er liep een hoffunctionaris op hem af die hem vriendelijk vroeg of hij even naar de bidkapel wilde komen. Toen hij daar binnenliep, was hij verbaasd dat de keurvorst Maximiliaan Frans daar ook aanwezig was en tegen alle verzamelde muzici zei: "Nu stel ik jullie voor aan Haydn, de componist waar jullie zo dol op zijn." En een van die verzamelde muzici was een 20-jarige altviolist die luisterde naar de naam Ludwig van Beethoven. Na deze kennismakingsronde kondigde de keurvorst Haydn aan dat hij hem voor de maaltijd uit had genodigd. Maar Haydn vond het heel vervelend en hij putte zich uit in excuses, want ja, hij had al een afspraak om met Salomon in het hotel te gaan eten. Maar toen hij daar aankwam, bleek dat de keurvorst dat dinertje al stiekem had opgeschaald tot 12 personen. Naast Haydn en Salomon zaten nu ook de beste muzici uit het ensemble aan tafel. Goed. Maar nu die andere Missa Chilensis van Haydn. Het kan dus zijn dat die op die zondag geklonken heeft in plaats van de mis waar we tot nu toe naar hebben geluisterd. Eerst even iets over die naam Chilensis. Dat Chilensis heeft te maken met het plaatsje Zell in Steyr, nog steeds een beroemd bedevaartsoord. Daarom heeft men het ook wel over de Maria Zeller mis. Deze mis stamt uit 1782, dus 8 jaar voordat Haydn in Bonn was. Ik ben helemaal weg van drie delen daaruit. Het koorgedeelte van het Et Incarnatus Est, het Benedictus, dat Haydn met kleine aanpassingen recyclede uit een van zijn opera's, Il Mondo della Luna, en het afsluitende Agnus Dei met weer een knap staaltje van fugatisch componeren. De uitvoering is van het ensemble Collegium Musicum 90 onder leiding van Richard Hickox.

Dat waren drie delen uit Haydn's tweede Missa Chilensis, Hoboken 8. Geweldige muziek, vind ik, die vaker uitgevoerd zou moeten worden. We zijn nou toch bezig met missen van Haydn, dus ik dacht, niks mis met nog een mis van hem. In 1799, en dat is dus alweer 9 jaar na Haydn's bezoek aan Bonn, componeerde hij de zogenaamde Theresienmessen met als hoboken nummer 12. Die mis heet zo omdat keizerin Maria Theresia bij de uitvoering de sopraanpartij voor haar rekening nam. Ik was diep getroffen door twee gedeeltes uit deze Theresienmessen. Het diepzinnige Et Incarnatus Est en het kaal startende Agnus Dei. Een uitvoering onder leiding van John Elliott Gardiner.

Dat waren tot slot twee delen uit de Theresienmessen van Haydn, Hoboken 12. Ja, en dan rest mij nog om jullie te bedanken voor het luisteren, ook namens technicus Ronald Visser. En als je wil reageren, dan kan dat. Stuur een mailtje naar thijs.bonger@concertzender.nl.

En als u net heeft ingeschakeld, dames en heren, dit is de Concertzender. Het komende uur luistert u naar 50 jaar Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik. Vanavond deel 11, César Franck en Joseph Jongen. Nog één keer staan we stil bij César Franck en luisteren we naar de kleurrijke Variation Symphonique uit 1885. Het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik staat hier in deze opname onder leiding van Paul Strauss. En de pianist is Aldo Ciccolini.

En u hoorde nogmaals het Nederlands Kamerkoor onder leiding van Uwe Gronostee. Van Hendrik Andriessen zong het koor Qui Habeat, een werk uit 1933. En dan gaan we nu over naar liederen van de Nederlandse componisten. We luisteren dadelijk naar stemmen uit de oude doos. De opnamen zijn gemaakt vanaf 1906 tot en met 1941. En heel populair waren de liederen van Catharina van Rennes. De sopraan Jo Vincent zingt nu Madonna Kindje. Zij wordt achter de piano begeleid door Betsy Rijkers-Kulp.

U hoorde de sopraan Jo Vincent en pianiste Betsy Rijkers-Kulp met het lied Madonna Kindje van Catharina van Rennes. Een beroemde alt was zeker ook Maartje Offers en zij zingt nu met een orkest onder leiding van Lawrence Collingwood Mijn Lieveken Zeg, ook een werk van Catharina van Rennes.

De alt Maartje Offers zong Mijn lieve kunzer van Catharina van der Nes. De sopraan Helene Ludolf zingt nu Vensterliedken van Willem Nicolai. Ze wordt aan de piano begeleid door Louis Schnitzler.

En zo klonk Vensterliederken van Willem Nicolai met sopraan Helene Ludolf en pianist Louis Schnitzler. En dan nu de tenor Louis Tulder. Samen met een orkest zingt hij Mijn Moederstaal van Ludwig Felix Brandbuis.

U hoorde Mijn moederstaal van Ludwig Felix Brands Buys. Tenor Louis Tulder zong het samen met een orkest. En de bariton Tom de Nijs en een onbekende pianist gaan nu verder met Ik ben van buiten van Johannes Wiertz.

En dat was werk van Johannes Wiertz. Ik ben van buiten, u hoorde bariton Tom de Nijs. En dan nog één keer Louis Tulder en een orkest, dit keer in een uitvoering van het Ouderhuis van Johan Leuzer.

Dat was tenor Louis Tulder en een orkest met het oude huis van Johan Leuser. En we gaan weer terug naar Catharina van Rennes. U hoort mezzosopraan Julia Kulp en zij zingt een mooi wiegeliedje.

De mezzosopraan Julia Culp en zij zong een wiegeliedje van Catharina van Renesse. Gaan verder met de sopraan Elise de Haas. En zij zingt het beroemde zonnelied van Catharina van Renesse dus.

U hoorde de sopraan Elise de Haas met het beroemde zonnelied van Catharina van Renesse. We gaan luisteren naar de bariton Karel Butter. Hij zingt van een koningsvrouwe en het is een werk van Arnold Spoel. Verder is er ook nog van de partij een onbekend orkest.

Van Arnold Spel was dat Van een Koningsvrouw met bariton Karel Butter en een orkest. Een specialiste op het gebied van het lied van de 20e eeuw was zeker de mezzosopraan Hans Gruis. Zij zingt Im Mondenglanz van Henriette Bosmans. Tanja Tausson zit achter de piano.

I Morgenglanz van Henriette Bosmans werd gezongen door de mezzosopraan Hans Gruis. En u hoorde de pianiste Tania Tosson. Diezelfde uitvoerende gaan nu verder met Le Diable dans la nuit, ook van Henriette Bosmans.

U hoorde de mezzosopraan Hans Gruis samen met pianiste Tanja Tausson in het lied Le Diable dans la nuit van Henriette Bosmans. En dan nu nog Hymne en Résignation van Frits Schuurman. U hoort de sopraan Toon van der Sluis en pianist Gerard Hengeveld.

En het was tot besluit van dit programma de sopraan Toh van der Sluis en pianist Gerard Hengeveld met Hymne en Résignation van Frits Schuurman. Rest mij alleen nog te vermelden dat dit programma voor de Concertzender werd samengesteld door Cassandra van Acht.

Van harte welkom luisteraar bij De Wandeling, het programma op de Concertzender, waarin wij wat minder bekend repertoire ook eens een kans geven. Een maand geleden zijn we begonnen met een veerkrachtig, dansend en springerig scherzo uit het eerste pianotrio van Anton Arensky. En toen waren we, in deze barre tijden voor concertgangers, vooral op zoek naar opwekkende stukken. En toen hebben we expres de rest van het trio, dat deels beduidend minder vrolijk is, overgeslagen. Maar inmiddels gaan live concerten onder voorwaarden weer mondjesmaat door. En daarom durven we het nu wel aan om ook de andere delen van het trio te laten horen. En u vindt het vast niet erg om dat sprankelende scherzo nogmaals te horen. In het openingsdeel van dit trio maakt Arensky gebruik van drie thema's. Het eerste is dramatisch, tweede lieflijk en lyrisch en nummer drie behoorlijk stormachtig. Na het scherzo, dat soms aan Mendelssohn doet denken en waar ook een heerlijk wiegende wals in zit, horen we een treurgedicht. En daarin gedenkt Arensky een overleden collega-docent aan het Moskous Conservatorium. En die collega was cellist Karel Davidov. Aan hem heeft Arensky dit trio ook opgedragen. De finale is dramatisch en kijkt achterom naar de voorafgaande delen. Nou, hier komt dus het eerste pianotrio in D-klein, opus 32 van Anton Arensky. En we horen het Borodin Trio.

eerste pianotrio van Anton Arensky, gespeeld door het Borodin Trio. Anton Arensky werd geboren in 1861, overleed in 1906. Op zijn 45ste gesloopt door TBC en overmatig drankgebruik. Hij stierf in een sanatorium in Finland, dat toen nog bij Rusland hoorde. Op zijn 21ste werd hij al benoemd tot leraar compositie aan het Moskous Conservatorium en hij was de opvolger van Tchaikovsky. Twee beroemde leerlingen van hem zijn Scriabin en Rachmaninoff. Arensky heeft zich ook uitgebreid bezighouden met muziek voor orkest. En vorige keer hoorden we al een suite van hem. Maar ook het soloconcert heeft hij niet overgeslagen. Zo schreef hij in 1891 een vioolconcert dat hij opdroeg aan Leopold Auer, destijds een beroemd violist en pedagoog. Een man met gezag die zich wat kon permitteren, zo weigerde hij gewoon om het ook aan hem opgedragen vioolconcert van Tchaikovsky te spelen. Maar dit vioolconcert van Arensky vond hij kennelijk wel de moeite waard. Sterker nog, hij heeft zich er uitgebreid mee bemoeid. Hij gaf Arensky viooltechnisch advies en hielp hem een aantal wijzigingen aan te brengen. Qua constructie is dit vioolconcert origineel, want het bestaat uit één deel, waarin we dan wel weer vier duidelijk afgebakende onderafdelingen kunnen onderscheiden. We luisteren naar een uitvoering door violist Ilja Gringolds en het BBC Scottish Symphony Orchestra onder leiding van Ilan Volkov. Hier komt dus het vioolconcert in A klein, opus 54 van Anton Arensky.

Vioolconcert in A klein, opus 54 van Anton Arensky. Uitgevoerd door violist Ilja Gringolds met het BBC Scottish Symphony Orchestra onder leiding van Ilan Volkov. Boven het derde deel van dit vioolconcert staat Tempo di Valse. En Arensky's oeuvre is doorspekt met deze dansvorm. De legendarische violist Jascha Heifetz was continu op zoek naar toegiften voor de talloze concerten die hij over de hele wereld gaf. En hij arrangeerde dan ook alles wat los en vast zat. Ook dit vioolconcert van Arensky moest eraan geloven. En Heifetz arrangeerde het derde deel, Tempo di Valse, voor viool en piano. We horen nu Heifetz zelf met pianist Emmanuel B. En het is een opname uit 1946.

Violist Jascha Heifetz en pianist Emmanuel B. in een arrangement van Tempo di Valse uit het vioolconcert Opus 54 van Anton Arensky. Tot slot nog een korte toegift. We horen Cadence de la Harpe uit Arensky's balletmuziek Egyptische Nachten. En deze aflevering van De Wandeling werd samengesteld door Thijs Bonger.

Hier is de concertzender met het programma De Wandeling. Vandaag beëindigen we onze kleine serie over violistcomponisten, dus vioolvirtuozen die ook zelf muziek schreven. In dit uur hoort u de wat minder bekende componisten. Allereerst is dat Federico Fiorillo. Hij leefde van 1755 tot na 1823. Deze Italiaanse componist was vooral een virtuoos mandolinist die de hoven van Europa afreisde. Maar omdat de mandoline langzamerhand uit de gratie raakte, richtte Fiorillo zich meer op de viool en de altviool. Hij componeerde kamermuziek en studiemateriaal. Luistert u naar zijn fluitkwartet in E klein, hier gespeeld door het Ensemble à l'Antica.

Het ensemble Atlantica speelde fluitkwartet in E klein van Federico Fiorillo. De Hongaar Jenő Hubay, hij leefde van 1858 tot 1937, schreef 4 vioolconcerten en ettelijke genrestukken. En hiervan hoort u Scène de la Charda, nummer 1, opus 9 en nummer 2, opus 31. Ze worden gespeeld door de violist Ferenc Sezudi en pianist István Kassai.

Dit waren twee scènes de Tsarda van de Hongaar Jenő Hubay, uitgevoerd door Ferenc Sesudi en István Kassai. We gaan verder met muziek van Antonio Bazzini. Hij leefde van 1818 tot 1897. Hij begon al vroeg als organist, maar toen hij op 18-jarige leeftijd Paganini ontmoette, raakte hij in de band van de viool. Hij schreef onder meer het volgende strijkkwartet, nummer 2. Het wordt uitgevoerd door Quartetto d'Archi di Venezia.

U hoorde Quartetto d'Archi di Venezia in strijkkwartet nummer 2 van Antonio Bazzini. Onze laatste violist-componist in dit uur is Pablo de Sarasate. Hij leefde van 1844 tot 1908. De composities van deze Spaanse vioolvirtuoos waren veelal bedoeld om zijn indrukwekkende viooltechniek te laten horen. Ruggiero Ricci en Graham McNaught vertolken de fantasie op thema's uit Faust van Gounod, een compositie van de Sarasate.

0: Ruggero Ricci en Graham McNaught speelden van Pablo de Sarasate fantasie op thema's uit Faust van Gounod. U luisterde naar het programma De Wandeling met muziek van vioolvirtuose. De muziekkeuzes van Jan Kruid met dank aan Muziekweb Rotterdam. Techniek en presentatie Bart de Neven.
1: .more@concertcenter.nl

Dag, ik ben Thijs Bonger met geniale muziekvrienden over Mozart en Haydn. We zijn nog steeds onderweg met Haydn en zijn impresario Salomon. Na hun korte, maar prettige verblijf in Bonn reizen ze verder naar Brussel. Daarna moeten ze door het revolutionaire Frankrijk naar Calais voor de oversteek. Het is nog maar 1,5 jaar geleden dat de Bastille werd bestormd. De overtocht van Calais naar Dover duurt 10 uur. In een brief beschrijft Haydn zijn allereerste ervaring op zee. Tijdens de hele overtocht bleef ik aan dek om de zee, dat monsterachtige dier, op mijn gemak te kunnen bekijken. Toen er een steeds krachtiger wind opstak en ik de aanstormende, onstuimig hoge golven zag, werd ik een beetje bang en ook een beetje misselijk. Maar ik doorstond alles en kwam zonder ernstige problemen aan land. De meeste medereizigers werden zeeziek en zagen eruit als geesten. Ook ik werd een beetje bleek om de neus. Omdat we wegens de eb met ons grote schip niet de haven van Londen konden binnenlopen, kwamen ons van verre 2 kleine schepen tegemoet, waarin we met onze bagage overstapten. En eenmaal in Londen had ik toch 2 dagen nodig om te herstellen. Tot zover Haydn's brief. In Londen logeert hij bij Salomon en aan de overkant van de straat krijgt hij een studio ter beschikking van de pianofabriek Broadwood. Die firma Broadwood trouwens maakt instrumenten met een veel steviger geluid dan Haydn in Wenen gewend is. De Weense klavieren hebben een klankkast van dun hout die nauwelijks meetrilt en vooral een decoratieve functie heeft. Maar bij die Engelse vleugels speelt de veel zwaardere klankkast wel degelijk een rol bij het produceren van het geluid. Daarom gaan er werelden open voor Haydn en een tijdje later maakt hij ook driftig gebruik van deze nieuwe mogelijkheden. Laten we maar eens gaan luisteren naar een sonate die hij in Londen schreef, op maat gesneden, voor die Broadwood piano's. Een van de nieuwe snufjes was het linker pedaal. We noemen dat ook wel het una corda, 1 snaar pedaal. Want als je dat indrukt, dan verschuift het mechaniek zo dat de hamertjes niet 3, maar slechts 1 snaar aanslaan. Als je dit pedaal indrukt samen met het rechterpedaal, waardoor de toon blijft klinken, dan ontstaat er een ijle klank. En dat effect gebruikt Haydn voor een kort, bijna magisch moment van verstilling, te midden van de over elkaar heen buitelende, puntige, snelle notenreeksen. Luister maar even.

Sorry, ik dacht even dat het verkeerde fragment, maar het was toch goed. Ja, nou, dat stille gedeelte, daar veer je als luisteraar wel even van op, te midden van de virtuoos klaterende loopjes die alle kanten uitschieten. En al helemaal in Haydn's tijd, toen hadden de mensen nog nooit zo'n effect gehoord. Dit fragmentje komt uit het openingsdeel van een van de laatste pianosonates die Haydn schreef. Hij staat in C groot en het Hoboken-nummer is 50. Hoboken is trouwens voor Haydn wat Köchel is voor Mozart. Dat openingsdeel vind ik een wonder van componeerkunst. Het opent met een vinnig, maar uiterst kaal themaatje. Jam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Plaagstootjes, zo zou je die staccato-nootjes ook kunnen omschrijven. Maar als je dan hoort hoe Haydn tovert met dat thema, ongelooflijk, wat een fantasie had die man. Het thema komt op de raarste plekken telkens weer tevoorschijn, vaak net weer een beetje anders. Het doet mij denken aan een klein kind dat kiekeboe speelt achter een gordijn. Daar ben ik weer. Het langzame deel daarna is rijk versierd en het klinkt vaak alsof het ter plekke wordt geïmproviseerd. We gaan luisteren naar pianist Marc-André Amelin.

U hoorde Introduzione Theatrale, opus 4, nummer 6, in C groot, door het Freiburger Barokorkester onder leiding van Thomas Hengelbrock. Dan nu van Pietro Antonio Locatelli, 5 triosonates, opus 5, de nummers 2 tot en met 6, door Musica ad Renum. En dat bestaat uit Jet Wens en Marion Monen Traverso, Norbert Kunst van God, Manfred Kremer Viool, Balazs Mathé Cello, Marcello Bussi en Ulrike Wild, klavecimbal.